0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Yo, where'd everybody go?
1: iHeartRadio, the alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio.
1: Weet je wat het kost, man?
0: Helemaal niks. Ice Radio. Files from the fridge. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: het met je? Ja, ik zie je lachen. Jij denkt, wat komt er nou allemaal weer op me af?
1: See, I've had relationships, but they were just for fun.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. De treinen van NS rijden wel. En in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week één keer het streekvervoer platleggen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI, heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Het weer van Weer Online? Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Vice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Vice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Vice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven, blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet. Er is een staking bij regionale vervoerders en sommige reizigers hebben zich erdoor laten verrassen. Ze staan vanochtend voor niks te wachten bij de bushalte. Vanwege het mislukte CAO-overleg rijden er op veel plekken geen streekbussen en regionale treinen. De stadsbussen in Amsterdam en Den Haag rijden wel gewoon. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn omgekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe het bootongeluk in India kon gebeuren is niet bekend. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jetten. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist. Sidney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. En een groot deel van Kiev zit zonder stroom. Rusland heeft opnieuw de energievoorzieningen aangevallen, ondanks het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde. Oekraïne zegt zich aan de afspraken te houden, maar de Russen trekken zich er al 3 nachten niks van aan. Rusland bevestigt de aanval. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio. Geen playlist, maar passie.
2: God, ook voor Peter.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ik zeg fucking Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with...

0: Ja, helaas. En mensen schieten ze ook dood in Amerika. Livestreamend.
1: Hey, Peter.

geldt trouwens ook voor mij, maar dat interesseert jullie. Geen reet. Nee, en dat is ook volkomen redelijk dat jullie dat niet interessant vinden. Wat wel interessant is, is deze nieuwe van Norah Jones en Chris Stapleton. April.

0: Radio.
1: Het blijft mijn favoriete Nederlandstalige band Higo uit Zwolle met hun eerste hitpoging, Tankstation.

blijven nog even in de Nederlandstalige hoek. Nou ja, de Vlaamstalige hoek eigenlijk. Dit is Clouseau met Daar gaat ze.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Maar nu... Hou ik eerst maar eens even mijn bek. Maar eigenlijk ook weer niet. Kan mij het schelen. Dit is zo oud dat het nog raar was dat de ouders van mensen scheiden op school. Circus Custers.
3: Bla bla bla. And where has that led us?

0: door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
3: Oké, Peter. Vieze goorlel.
2: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: En het is alweer een half uur voorbij het hele uur tijd door de Duitsstalige bijdrage van het half uur. En no boonga, ik zie was. Was du nicht siehst.
2: Ice Radio.
3: Ich hab mich lang nicht mehr gesehen. Vielleicht ist heute nicht mein Tag.

luisteraars, het is weer pak een beet. Ongeveer. Het klokje staat stil.

0: Rolling Stones, Fool to Cry. Zo voelen we ons allemaal toch wel weer eens als die tranen iets te sterk worden, toch?
1: Ice Radio. Geen playlist,
2: maar passie.
3: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike.

Elke keer dat ik hem tegenkom, denk ik, ja, dit is toch eigenlijk wel het beste nummer ooit gemaakt. De Amazing Stroopwafels, Oude Maasweg, zo heet hij. Hey, en kijk eens op de klok, het is alweer minuut of 10 voor het hele uur. Dat betekent dat ik afscheid van je moet gaan nemen. En dat doe ik deze week met een nummer dat op internet een enorme hit is geweest.

0: nummer komt hij zichzelf tegen. Hi Ren is dan ook de toepasselijke titel. En ik zeg tot volgende week.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Klutser, ik vind je echt niet aardig.

0: Please fast forward the tape to the end to queue up side 2 for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed voorstellen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Je vindt vlees voor een spat. I'll sit to him. Bernie, I'll sit. I'll never make that money back.
12: Als het koud moet worden, dan alleen.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
14: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door, al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. En Dokkum draagt een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. Daarom moet in Dokkum eerst voorzichtig gesloopt worden, maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP nieuws.
16: All systems ready.
14: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
17: I like it.
14: Ice Radio.
18: Your alternative to ordinary radio.
19: Ice Radio.
14: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornoelje in Utrecht. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. Een fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de 10 miljoen euro. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. En nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig nu er al een tijdje een wooncrisis is. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Toen dit nummer Don't Leave Me This Way van de Communards uitkwam, werden we eigenlijk een beetje in de maling genomen. Hè? Zonder dat we deze mensen gezien hadden, dachten we eigenlijk dat hoge stemmen, die vocalen, werden gezongen door een zangeres. En de lager door een zanger. Maar het was dus net andersom. Want die Jimmy Somerville, dat mannetje, die zong dus die hoge stemmen. En de donkere, diepe stem, die werd dus gezongen door Sarah Jane Morris. En toen de video uitkwam, ja, toen hadden we het pas eigenlijk door hoe dat was destijds.
1: Wij zijn Ice Radio. Alternative.
0: Zo worden we toch altijd een beetje in de maling genomen. Een hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Vandaag woensdag 14 oktober. Voor fans van podcast heb ik al goed nieuws en misschien ook wel slecht nieuws. Want Videoland die biedt sinds afgelopen week zo podcast aan op hun app. Ja, ze hebben ook een hoop bekende namen binnengehaald. Hoor. Denk bijvoorbeeld aan de Bankzitters en Renze Klamer. En ook die moordkast, hè, van Dion Slachter, die komt later deze maand er ook exclusief naartoe. Ja, ze hopen dan ook dat je de Videoland-app aanzet. Hè? Wanneer je gaat bijvoorbeeld afwassen of hardlopen. Ja, wat doe jij precies als je naar een podcast luistert? Zelf luister ik altijd in de auto graag. En voor de podcast is het natuurlijk een gigantisch medium. Maar ja, voor jou betekent dat misschien wel dat je toch weer een extra abonnementje moet nemen? Als jij dat doucht, hè? Hoe lang sta je dan precies onder die kraan? Heb je enig idee hoeveel dat kost eigenlijk? Lang staan onder de douche. En kan dat niet goedkoper? En wat is nou precies het verschil tussen gewone yoghurt en Griekse yoghurt? En wat is de beste keus? Of moet je misschien wel kwark gaan eten of zo? Ga ik je zo meteen vertellen. We hebben natuurlijk ook gewoon lekkere muziek. Zit even te denken aan bijvoorbeeld Miley Cyrus, Dodgy, Justin Timberlake. Hoor je zo meteen naar Rod Stewart. Dit is Maggie May. Goedemiddag.

Justin Timberlake met Mirrors. Daarvoor 1971. Rod Stewart met Maggie May. Goedemiddag, woensdag 14 oktober vandaag. Je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Zometeen nog een overzicht van de platenbeurzen. En natuurlijk ook de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Daarnaast ook muziek onder andere van Dodgy. En Huey Lewis en de News. Ik heb af en toe dat mijn stem een beetje overslaat. Ja, ik ben verkouden, joh. Je weet het, hè? Dan moet je hoesten en niezen. En je neus zit helemaal dicht. Maar goed, weinig aan te doen en het hoort er gewoon bij. Hè? Het is ook een beetje de tijd ervoor, toch? Dit is You Don't Need Someone New van de Lotus Eaters.

Een band die in de jaren 80 altijd een beetje onder de radar bleef. Ze maakten wel mooie nummers, zoals deze bijvoorbeeld. You Don't Need Someone New. En die ander is eigenlijk nog mooier. Dat is The First Picture of You. Vaak beluisterd, maar dus in de jaren 80 was het een soort van new wave, synthpop. Ja, alleen niet zo gek vaak gedraaid. Ik weet niet precies hoe dat kwam. Gek is dat eigenlijk, hoe dat met sommige bands werkt. Hè? Even wat anders, als jij nou doucht, hè? Hoe lang douche je nou precies? 10 minuten? 5 minuten? Ja, weet je wat dat kost, man? Ik ga het je zo meteen vertellen.

Miley Cyrus, Let's Get Married. Ik zat zo eens te denken, als jij nou doucht, hoe vaak doe je dat dan precies? En hoe lang sta je precies onder de douche? Want als jij bijvoorbeeld 10 minuten per dag doucht, dan spoel je dus zo'n beetje 45.000 liter water door het putje. Nee, dat is natuurlijk best al veel. Maar ja, het water moet ook nog een keer verwarmd worden. En dat komt er dan bij. Hè? Want als je het verwarmt bijvoorbeeld met gas, dan ben je jaarlijks zo'n €400 kwijt. En heb je bijvoorbeeld een elektrische boiler, ja, dan moet je denken aan zo'n €800 per jaar. En dat is natuurlijk best wel serieus geld, hè? Voor een beetje badder. Ja, de oplossing is natuurlijk heel simpel, hè? Om het kort te douchen. Of je gebruikt zo'n waterbesparende douchekop. Eén nadeel wel, geeft ook wat minder kracht. Maar goed, het is misschien niet om even over na te denken, hè? 40.000 liter water per jaar. Als je 10 minuten...

Morgen? Ja, morgen wordt het fantastisch hoor. Jazeker. Akda en de Muren klaren dat hier op Ice Radio en de Forordia Doji met Good Enough. Zometeen gaan we even kijken naar de platenbeurzen van dit weekend. Ja, het wordt natuurlijk kouder, dus ik hoop dat we wat beurzen binnen hebben. Maar goed, jij bent natuurlijk een echte diehard, dus maakt jou niet uit. Zometeen hoor je dat na Hugh Lewis en de News. If this

0: Lewis en de News in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op Ice Radio. Ik heb trouwens meteen eventjes een neusspreetje genomen voor mijn verkoudheid. Ik hoop dat het werkt, want soms zit het zo dicht, joh. Dat presenteert een beetje lastig. Goed, we gaan verder naar de platenbeurzen.
1: De platenbeursagenda.
2: Liefje, waar ga je dit weekend nou weer vinyl vissen?
0: Nou, waar ga jij vinyl vissen?
1: En je zegt tegen je vrouw, luister, ik ga erheen.
0: Ga er wel heen.

0: elke week hetzelfde gedoe. Ja, die platenbeurs, het is leuk, joh, want...
1: De platenbeursagenda.
0: Ja, weet je, je ziet toch altijd leus liggen en dan denk je toch van... Nou, neem het toch maar mee. Dit weekend zijn de beurzen in Oosterhout. Dat is Brabant, hè, in het winkelcentrum Arendshof. Aanstaande zaterdag, 17 oktober. De platenmarkt, die is van 11 tot 4. Winkelcentrum Arendshof dus. En dan een beurs op zondag, 18e Dorpskerk in Aart. Dat is in Gelderland. Dat is een vrij kleine beurs, een gezellige platenbeurs ook wel, van 11 tot 4. Kun je lekker door de bakken vol met platen en cd's struinen. Ik denk dat er wel voor elke muziekliefhebber wel iets te ontdekken is, hoor. Dat is dus in Aart. Dat schrijf je A-E-R-D-T. Dat is in Gelderland. Dan Alkmaar. Aanstaande zondag wijkcentrum Overdie. Dat is van Maarlandstraat 8 tot 10 in Alkmaar. Ik ben er wel een aantal keren geweest. Het is een vrij kleine beurs. Ik weet wel, althans de vorige keren moest ik betalen. Dat wel. Hij is er trouwens van 10 tot half 4. Wijkcentrum Overdie dus. En de laatste. In Roermond. Aanstaande zondag 18 oktober. Van 12 tot 5. Poppodium Azijnfabriek in Roermond. Dat is denk ik wel weer een wat grotere beurs. Die is trouwens georganiseerd door Robbie's Records. Het is een harde platenmarkt. Waardoor je vooral van die harde muziekstijlen zult vinden daar. Dus hou je daar niet van? Ja, dan moet je er zeker niet naartoe gaan. Dat is over even de platenbeurs van dit weekend. Nou, toch wel weer de moeite, toch? Misschien ga ik toch nog eventjes langs bij Alkmaar. Het is nummer 5. Moves Like Jagger.

Walk on the Ocean van Toad en de Wet Sprockets. Zometeen nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Die hoor je nog voor 2 uur in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreek. Maar eerst eventjes over dat verschil tussen Griekse yoghurt en gewone yoghurt. Want kijk, al die fitfluencers op socials. Ja, die doen natuurlijk net alsof dat Griekse yoghurt helemaal een heilige graal is. En dat valt dus best wel mee. Griekse yoghurt is eigenlijk gewoon ingedikte yoghurt waar ze dus het vocht hebben uitgeknepen. Ja, je krijgt natuurlijk superveel eiwitten binnen. Het is goed voor je spieren. Maar je lepelt dus ongemerkt wel een dikke vetbom naar binnen. En door al dat uitlekken gooi je dus de helft van het calcium gewoon in de schootsteen. Dat is dus gewoon weg. Kijk, gewone yoghurt heeft dus wel weer minder vet en lekker veel calcium. Ja, dus het is een keuze. Laat je in ieder geval niet gek maken door die fitnessgurus. Kies wat je wil, maar wees wel een beetje bewust dat Griekse yoghurt... 20%, nee, wat is het? 10%? Dat heb ik zelf altijd. Ontzettend lekker, lekker romig. Maar het is dus wel een dikke vetbom. Maar goed, je moet wat, hè?

Don't Get Me Wrong van The Pretender. Ik heb er eventjes wat serieuze meldingen voor je van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Als eerste een melding van diverse supermarkten voor biologische chiazaad. 275 gram van BioPlus. Ja, in het product is een hoeveelheid pesticiden gevonden die dus hoger is dan wettelijk is toegestaan. Dan een melding van Jumbo supermarkten voor hun groentespread komkommer pinda sambal. Er kunnen mogelijk allergenen in zitten die niet op het etiket staan. Denk bijvoorbeeld aan pinda en sesam. Dus kan je niet tegen, moet je het niet gebruiken. Deze groentespread komkommer pinda sambal van Jumbo. Dan een waarschuwing van Normal voor de Sipping Pretty Hot Cocoa en de Cream Dental Floss Picks van Yes Studio. Door condensvorming in de verpakking kan schimmelgroei zijn ontstaan. En daardoor is het product mogelijk ongeschikt voor gebruik en het kan dus ook een gezondheidsrisico vormen. Dan een serieuze melding van Udea en Odin Groothandel voor de koek korianderzaad gemalen. Het product bevat mogelijk salmonella. Een serieuze melding, hè? En dan nog een laatste melding, ook een serieuze melding van Zeeman voor de babyslaapzak. Ja, de rits van de babyslaapzak die kan dus loskomen waardoor de nekopening kan verwijden. En daardoor kan de baby dus verder in de slaapzak wegzakken. Wat natuurlijk gevaarlijk is, want de neus of de mond die kunnen dan bedekt raken. En daardoor kan je babytje dus stikken. Dat is dus een slaapzak van Zeeman. En zoals altijd, heb je een van deze producten in huis, ga dan gewoon terug naar de winkel. Ook al heb je het bonnetje niet meer, hè, kan je het niet meer vinden. Laat ze het product gewoon terugnemen. Het is allemaal serieus. Zometeen

Bastard. It's so easy. En dat is zover je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op IJs Radio. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou Dan, ik heb vandaag toch weer wat geleerd. Nou, als je net inschakelt, ben je natuurlijk een beetje te laat. Dus ik ga nog eventjes vertellen dat we hebben vandaag geleerd dat het verschil tussen Griekse yoghurt en gewone yoghurt is. Kijk, die Griekse yoghurt die wordt heel erg gepromoot, hè, door de fitfluencers op de socials. En het is ook wel goed voor je. Goed voor je spieren. Maar we knijpen dus wel gewoon alle calcium eruit. Hè, het vocht, zeg maar. Dus dat is belangrijk dat je ook nog steeds calcium tot je neemt. En dat zit dus weer gewoon in de gewone yoghurt. Dus. En daarentegen Griekse yoghurt erg lekker, erg romig. Zeker die 10%, maar wel een beetje een vetbom hoor. Maar wel lekker toch? Ja, dat wel. We hebben ook geleerd dat 10 minuten douchen per dag, ja, hartstikke lekker, maar niet zo goed voor je portemonnee. Want je verbruikt ongeveer 45.000 liter water per jaar. En dan moet het nog verwarmd worden. Ja, zit je bijvoorbeeld op de gas, dan zit je iets van €400 per jaar wat je betaalt om het te verwarmen. En zit je op een boiler, bijvoorbeeld elektrische boiler, moet je denken aan zo'n €800. Wij zitten zelf op stadsverwarming. En ik weet nog niet wat dat gaat kosten, maar ik kreeg weer een brief dat het tarief weer omhoog gaat. Hè. Elk jaar zit weer hetzelfde, joh. We weten ook dat er dit weekend weer platenbeurzen zijn. Aanstaande zaterdag in Oosterhout en zondag in Aard, Alkmaar en Roermond. Zometeen hier Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En ja, jij en ik spreken elkaar gewoon toch weer volgende week, toch? Volgende week woensdag dus, tussen 1 en 2. Heb nog een hele fijne dag en graag tot volgende week. Bye bye.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt, worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd, terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Het gaat waarschijnlijk om een handelsschip en is tussen de 4400 en 4700 jaar oud, uit de vroege bronstijd. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. In sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
2: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio!
6: Met nu.
7: Gevonden voorwerp.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Met dollars koop je Russische diesel. Van die dollars koopt Poetin dan weer drones in Iran. En van de dollars waar hij dat mee heeft betaald, kan Iran dan weer raketten en zeemijnen kopen. Zo werkt het denk ik ongeveer. Money talks, dirty cash, I want you, dirty cash, I need you. The Adventures of Stevie V. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Goedemiddag, dan wel goedenavond. Goedenavond als je de live uitzending hoort op maandagavond. Goedemiddag als de herhaling van woensdag plaatsgrijpt op dit radiostation. Je hebt ingeschakeld, afgestemd. Ja, afstemmen doe je tegenwoordig niet meer. Je hebt gekozen voor Ice Radio. Laten we het daarop houden. Geklikt op onze link op onze website www.iceradio.nl. Je bent bij mij uitgekomen. Mijn naam is Richard Vroeg. Ik presenteer Gevonden Voorwerpen. Ik ga eclectisch door mijn ontzettend grote muziekcollectie heen. Van hot naar her, van de 50's naar vandaag en misschien soms nog wel ouder. En dat gaat altijd een beetje thematisch. Straks gaan we even verder met de kettinglijst. Joop heeft een schakeltje aangeleverd. Die gaan we zometeen beluisteren. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. Misschien ook nog wel even onze Gevonden Voorwerpen playlist op Spotify raadplegen. Kortom, we gaan ons wel vermaken. So life. Eerst nog even terug naar de olie en de hebberigheid.

Afgelopen zaterdag was ik op een bijeenkomst van gelijkgestemde autoliefhebbers. De Renault bijeenkomst. Ik heb zelf een bejaarde Renault 18, een goudkleurige. Zoek maar eens een keertje op internet. En daar rook het naar heavy, heavy fuel. De uitlaatgassen van 98 octaan benzine. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Laten wij die zware brandstof maar eens gaan verbranden. Met Rammstein. En benzine.

0: Hey Sint Pieter van Flash in the Pan. Eén ding is zeker, rock and roll komt niet voor de hemelpoort. Dames en heren, jongens, meisjes.
1: Ja.
0: Aan de andere kant van de lijn.
1: Daar is hij weer.
0: De verbinding in het oosten van het land. Niemand minder dan Joop.
1: Ja.
2: If radio DJ's have taught me anything about radio, it's that you gotta do two things. Turn it up and rip the knob off.
1: Nou, en dat doen wij dus natuurlijk hier. Hè.
0: Precies.
1: Goedenavond en fijn dat we er weer zijn.
0: Ja, en, jij vooral, want ik was er al.
1: Ja, nou ja, precies. Weet je wat het is? Ik vond het zo moeilijk. Ik ben er 3 dagen mee aan het zoeken geweest om een mooi plaatje te vinden op die geweldige plaat Hey St. Peter.
0: Ja, dan ben je zo meteen ook toe aan het onthaasblokje.
1: Nou.
0: Maar daar komen we straks alweer op.
1: Daar komen we zo meteen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, je kunt de bel wel luiden voor het onthaasblokje.
0: Ja?
1: Want ik heb me daar toch een mooie plaat.
0: Snel even bijpakken, de bel voor het onthaasblokje.
1: Ze staan er 1 keer in. Ken je deze nog? Ik zeg nog niks.
0: Ik wacht op het aha-moment.
1: Op het aha-moment. Komt van het album On Every Street. Dit zijn

0: vond je ervan?
1: Mooi.
0: Kennen je hem al of niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, dat verklaart waarom er geen belletje dan wel Hemelpoortbel ging rinkelen.
0: Ja, dit is jeugdsentiment.
1: Oh.
0: Ja, 1991. Ah, sprinkle, sprinkle, sprinkle fairy dust.
1: Aan mij de eer om hier donderdag weer op door te borduren.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ik heb een donkerbruin vermoeden, maar dat ga ik nog niet verklappen.
0: Oké, okay, dan gaan we daar gewoon keurig netjes op wachten.
1: Spreek ik je donderdag.
0: Bye bye.
1: Dag.
0: Hoi. Ice Radio.

I'm in love with my car. Ik zie in mijn schermpje dat er nog iets van audio achteraan komt, maar... Oeh, een soort van naspel, denk ik. Queen was dit. Je zou het niet zeggen, maar ze waren het echt. I'm in love with my car. En hij beschrijft daar een hele snelle, blitse, blinkende auto. Als je de mijne ziet, ik denk dat de meeste mensen hem zouden hebben laten staan. Maar ja, jeugdsentimenten. Laten we over de liefde nu nog even iets blijmoedig zetten.

0: for You. Was een hit toen ik in de tweede van de middelbare school zat, sta ik mij net te bedenken. Dat is een jaartje ouder dan mijn oudste zonen. I feel for you, I think I love you. Zometeen het ANP nieuws. Sterker nog, nu het ANP nieuws. En daarna nog een hit.
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven, maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daar vanaf. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt €5,5 miljoen uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Het plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.

Nou, dan maak ik zelf luid. Dames en heren, jongens, meisjes. Uur 2 van Gevonden Voorwerp is aangevangen. Straks even onthaast, even relax, even chillen met een rustige plaat. Ik heb al een hele mooie uitgezocht, maar er gaan er nog veel meer bij komen. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. We gaan de tijd wel doorkomen, denk ik. We gaan alleen nu eerst...

soort van meditatief moment in gevonden voorwerpen met drie rustige platen op rij. De eerste, die is van de Stylistics. We luiden de meditatiebel voor You Make Me Feel Brand New.

onthaasblokje in gevonden voorwerpen. Ice Cold Works. Dan heeft die man toch een mooie stem. Robert Ian McNabb, Little Girl Lost. Daarvoor hadden de Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. En daarvoor de Stylistics, You Make Me Feel Brand New. Gedoe bij de Albert Heijn. Zoals deugd omdat ik een plaatje voor ze draai. De Shopping Trolley van Beth Orton.

0: moraal van dit verhaal?
1: Liefde is niets.
0: Te koop. Daddy, buy me a girl. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Het is tijd om even wat passie te draaien op dit radiostation. Bad Company. Behalve als het gaat om het bedrijven van de liefde.

and feels like that. Ik heb het al een paar keer over de gevonden voorwerpen playlist gehad. Op Spotify is een openbare playlist. Die heet Gevonden Voorwerpen. Staan inmiddels 1000 liedjes in. Zijn een beetje typisch de plaatjes die je in dit radioprogramma voorbij hoort komen. En ik ga daar at random iets uithalen. Ik ga om te beginnen even met de dobbelstenen gooien. Oeh, daar is 11 uitgekomen. Dus we gaan 11 liedjes vooruit skippen in de lijst. En dan even kijken waar we op uit gaan komen. Oh, gezichtsherkenning.

Dit is 1. Dit is 2. Babylon Zoo. 3. Sofietje. 4. The Rhythm of the Night. 5. Ghost of Love. Fiction Factory. Standing Outside the Broken Phone Booth with Money in My Hand. Was dat 5? Ik ben de tel kwijt. 6. The Sidewinder Sleeps Tonight. 7. Shaking the Tree. 8. Forever van Little Steven. 9. First Day of My Life. Never Never The Assembly. En dan gaat dit hem worden. Don't Worry About A Thing. Nummer 11.

0: wacht even, dat komt van mijn telefoon natuurlijk. Don't Worry About a Thing van Ray Dalton en Madcon. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Everything's Gonna Be Alright. Dat was weer handig gejat van Air on a G-String van Johann Sebastian Bach. En toen dacht ik, Air. Laten wij daar... Neem me niet kwalijk, zelf even in haar lucht happen. Een klassieker bij draaien. Mijn vormgeving bij klassiekers.
1: Deze plaats is legendarisch.
0: Dat wilde ik zeggen. In the air tonight.

niet of het een allereerste levensbehoefte is. Want dat zijn toch eten en drinken en lucht. Alhoewel, air natuurlijk weer wel. Maar dan ook nog wat muziek erbij. Dat maakt het leven een stuk draaglijker. Tot maandag, dag allemaal.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het WK baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebers werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Bij de mannen waren Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. Een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht moet 5 jaar de cel in. Hij mag daarna nog eens 5 jaar niet rijden. Het kind zat in een wandelwagen toen hij met hoge snelheid werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. De moeder die de buggy duwde raakte zwaar gewond. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Hij moet een boete betalen. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur, maar zijn advocaten zeggen dat hij over zijn buik wreef omdat hij daar pijn had. Maar de chauffeur weet het zeker en het gerechtshof gelooft hem. En de kans is groot dat er over 2 jaar een fokverbod voor dolfijnen komt. Het kabinet wil van het houden van de dieren in gevangenschap af, net als veel dierenrechtenorganisaties. Doordat het fokverbod niet direct ingaat, kan het dolfinarium in Harderwijk nog even open blijven. Maar het moet wel bekijken hoe het daarna verder moet. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog een tijdje en het is een graad of 17. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronken achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagente van Marokkaanse komaf had aangifte van smaad en laster tegen haar gedaan. Faber had de agenten niet neutraal genoemd en haar volledige naam gebruikt in een debat. Maar daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. En NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Dit gaat absoluut werken, zei Rutte. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Galit H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en JA21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. En de FIFA komt met een plan voor het ontwikkelen van het voetbal, melden bronnen aan persbureau AFP. Het gaat om 5,7 miljard euro dat misschien verdeeld wordt onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn. FIFA-topman Infantino zou zo zijn beschadigde imago kunnen oppoetsen na een eerder plan waar veel kritiek op kwam. En dan het weer van Weer Online. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Albert Heijn wil vanavond nog de levering van vers producten aan de supermarkten hervatten. Eerder was al bekendgemaakt dat de distributiecentra weer werden opgestart na het cybersecurity incident waar de super al dagen last van heeft. De schappen met groente en fruit bleven daardoor in verschillende winkels leeg. De Utrechtse politie zoekt één verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. alias Imo te liquideren, melden media. Ook deze poging mislukte. H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en 55 miljoen euro in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En de teambaas van Max Verstappen in de Formule 1 blijft nog zeker 5 jaar. Laurent Mekies heeft zijn contract verlengd tot en met 2031. Een jaar langer dan Max bij Red Bull blijft. Mekies volgde vorig raceseizoen Christian Horner op, met wie Verstappen 4 keer wereldkampioen was geworden. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

Het staat te boek als een funk track. Deze van The Black Keys, Wild Child. Dan wel funk met een behoorlijk aandeel gitaren. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt op Ice Radio. Op maandagmiddag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Niet veel artiesten kunnen ze zeggen dat ze een achtergrondartiest zijn geweest toen op de voorgrond traden. En ook nog eens een weldoener zijn. John Legend valt wel in die categorie.

John Legend, niet in zijn eentje. Namelijk met Pharrell Williams samen, dat was wel te horen. En Pharrell Williams is natuurlijk een van de mensen die ja, de moderne soul een randje hebben gegeven. De soul heeft sowieso veel randjes. Je hebt ook throwback soul. En daarvan is Leon Bridges een van de bekendste gezichten tegenwoordig.

Bridges. Waarschijnlijk de hardest working man in the throwback soul business. Dit was Watch You Dance. Boas Kok is van Goldband. Maar hij wil ook zijn eigen dingen gaan doen. Want hij vindt dat er te weinig laid-back gangster shit op de radio is. Nou ja, dus heeft hij het zelf maar aangedaan. Hij zegt dat hij niet weggaat bij Goldband, maar hij blijft er wel bij. Maar dit is zijn begin. The Head Boas. Tenminste, zo heet hij dan zelf. Maskers.

Als je vaker naar Wat Kind Vindt luistert op IJs, dan hoor je de Hermanos Gutierrez wel vaker. Gewoon omdat het mooie muzikanten zijn, gitaristen. En dit was weer erg filmisch van ze, de Hermanos Gutierrez met Alma Mia. En daarvoor dus de Head Boss. De Head Boas. Boss, denkt hij misschien. Nou, weet ik niet. Het nummer in ieder geval, Maskers. Te weinig laid-back gangster shit op de radio. In 1993 hadden we wel laid-back hip-hop. Ik weet niet of het gangster shit was. De La Soul. Nee, de La Soul maakte geen gangster shit. Maar wel fijne laid-back hip-hop. Break It On. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. Break

Hip-hop, om een beetje moeilijk bij te kijken en een beetje met je hoofd heen en weer te bewegen. Erg laid-back, De La Soul, 1993 zei ik al, Break a Dawn. En van De La Soul naar Jennifer is maar een heel klein stapje. De La Soul heeft het in hun nummers vaak over Jennifer. Dat zijn dan de meisjes ja, waarmee ze seks hebben. En van Jennifer naar Charlie Gere is een kleine stap, want hij heeft het ook over Jennifer.

Tech House uit Australië van Dominic. Dom Dolla noemt hij zich. Samen met de rappers Skepta, Danger Danger en daarvoor Charlie Gier met zijn Jennifer. Het is het jaar 2026. Het album van Amy Winehouse, Back to Black, bestaat 20 jaar en dus een remake van het album met allemaal bonus tracks. En een van de bonus tracks is de originele demo van Me and Mr. Jones. Dat nummer Me and Mr. Jones, dat heette niet zo. Tenminste, de demo versie, die heette Fuckery. Want dat nummer, dat gaat om het zinnetje What kind of fuckery is this? En dat had ze uitgeroepen toen ze een concert van Slick Rick had gemist. Dus de referentie naar Slick Rick is duidelijk zo direct. In de originele demo wel. Op het eindresultaat helemaal niet meer. Maar dan weet je waarom die rare sample erin zit van Slick Rick. Fuckery dus. Van Amy Winehouse.

Het verjaardagsalbum Back to Black, Amy Winehouse. Fuckery, Me and Mrs. Jones, de originele demo daarvan. Als je vaker luistert naar Wat Kind Vindt op IJs, dan moet je er tegen kunnen. Opeens 6 minuten en 10 seconden oude blues.

Dit is Jermaine Fleur, jong uit Amsterdam. Leuk hoor, leuke muziek maakt hij. Singer-songwriter, maar wel met een elektronische inslag. Jermaine Fleur en Can't Walk Away. En daarvoor in één take opgenomen, dat deden ze toen nog, hè. Blues and Trouble van Buster Benton. Echte blues. Hoor dit orgeltje, hoor dit orgeltje. Oeh, is mooi. Dit is Marcus King. En van blues naar blue.

Ik draai wel eens wat van zijn band, Marcus King. Een grote bluesband, maar hij doet vaak ook solo zaken. En dan klinkt hij ja, net als zijn band eigenlijk. In dit geval had hij er een country artiest bij gehaald, namelijk Ernest. Dus Marcus King, samen met Ernest waren dit en Blue.

Uit het zuiden van Londen, de drie mannen aan de producertafel. Ze noemen zich de Disciples on My Mind. Als je iets op Netflix kijkt, of iets op HBO, of op Apple TV, het maakt niet uit. Heel veel series hebben gebruik gemaakt van dit nummer van Marion Black uit 1970. Straks iets meer.

Het was 1970. Deze man, Marion Black, liep een platenstudio binnen met twee liedjes die hij zelf had geschreven. Go On Fool, dat was de A-kant. En dit was de B-kant. Who knows? Nou, het werd helemaal niks. Het werd geen hit. Deze Marion Black heeft nog wel wat liedjes gemaakt en geschreven. En misschien nog wel opgenomen. Ze hebben volgens mij nog een lege tape gevonden. Met hier en daar nog wat probeersels. Maar dat was het wel zo'n beetje. Uiteindelijk werd hij weer gewoon een kelner in een hotel. Maar in de jaren 10 en 20 van de eeuw daarna. Dus zo'n 50 jaar na de originele opname. Dook het nummer op. Werd populair bij filmmakers en bij seriemakers. En daarom hoorde je hem hier weer eens een keertje. Op IJsradio. Marion Black en Who knows?

Origineel van Al Green, hè? Take Me to the River. Maar deze opname was van de heftige jaren 80 van de Talking Heads. En daarvoor Blake Prowl. Dat is een man die de moderne country scene een gezicht geeft. Zo klonk ook wel Hearts Don't Break Like That. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. Zonder format. Ice.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te kopen bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groente en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En de renovatie van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zorgt ervoor dat de rijbaan smaller wordt. Aan allebei de kanten 35 centimeter, zegt de exploitant. Er zitten scheuren in het beton en daarom is een nieuwe binnenring nodig. Ook al wordt de weg smaller, bestuurders zouden er geen last van moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van 63 uit het Utrechtse Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Het begon toen ze 16 was. De man geeft de seks toe, maar zegt dat het niet onder dwang gebeurde. Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met airmiles en koopzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hadji Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. En artsen in Italië vonden in het lichaam van een jongen wel iets heel bijzonders. De remhendel van een fiets. Hij ging 3 jaar eerder met zijn fiets onderuit en toen bleek de remhendel verdwenen. Nu werden er foto's gemaakt omdat hij pijn had in zijn been en was de remhendel te zien. Na 3 uur opereren was hij eruit. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League-wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hajmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van Zegiel. En dan het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groenten en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity-incident. Online bestellen en airmails gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groente- en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity-incident. Online bestellen en airmask gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groente- en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity-incident. Online bestellen en airmas gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.